0: As ek weer gewees, lukkie gewees al van Fat Man af, Johan Brummer, Braai en Lawaai op hierdie Braaidag op ramkatradio.co.za. Nou, verjaarsdag vandag nie, Pieter?
1: Dis verjaarsdag vandag, ja, verjaarsdag.
0: Wie van jou verjaar vandag?
1: Ach, ek het geweet, jy gaan het verhaal, ek het geen Facebook vriende wat vandag verjaar nie, hoor.
0: Nou, okay, ek het een paar, ja. Julle paar.
1: Ach, baie geluk.
0: Vandag verjaar Annelies Fourie, sy is onder andere my landlordse sister.
1: Wat?
0: Wow. Last week te veel landlord en vandag vier jaar haar sister.
1: Ja.
0: Die week, wel verskil is hele paar jaar, wanneer gevoel. As ook Dan Smit, Dion Oosthuizen, hy speel onder andere in die video van Brian Lawaai, Dion Oosthuizen.
1: Wow.
0: Is die fijn agent.
1: Ja.
0: Voor Rupert Salwijne, Dion.
1: Wow, goed.
0: Hy is ook grappig ouwer.
1: Ja.
0: As ook Angeline Joubert, Melin Viljoen en Rona van Seil. Nou, ek en Rona het saamgesing jare gelede, het ons baie keer het ons onder andere liekies van Grease baie saamgesing.
1: Wow, dit toch
0: gedoen. Jou lewe liekies. Is,
1: ja.
0: Deel niks en deel wat onderwolde gesing het.
1: Maar het jy so gedans ook?
0: Nee, mens. Wat vandag soveel jaar het hy ook genaamd Jim Henson. Hy is gebore in 1936. Hy is vandag 90 geword, maar hy is oorlede in 1990. Sy oorlede, hy is vandag 90 jaar oud geword het. Amerikaanse poppenspeler en kunstenaar en draaiboekskrywer en filmmaker. Vooral bekend as die skepper van The Muppets, Sesame Street en The Muppet Show. En medestichter van die Muppets Incorporated, samen met sy vrou Jane Henson, gebore in Greenville, Mississippi. So, 90 jaar terug is die ouwe dit uitgevind het gebore. So, die Muppets is nog in 90 nie.
1: Ja.
0: Is ek al 60, 70 in Muppets?
1: Ja, ja.
0: Oor is jy?
1: Is dit die Muppets, is dit die para en wat ja,
0: ja.
1: Praat?
0: Ja,
1: nee,
0: ja.
1: Okay, nou goed.
0: Miss Biggie en...
1: Dis recht.
0: Het kom met die frok of soeetje.
1: Ja.
0: So vandag soveel jaar het, is gebore in 1941, oorlede in 1998, Linda McCartney, Amerikaanse fotograaf, muzikant en eerste vrou van Paul McCartney, gebore in New York City.
1: Ja, as jy sê eerste vrou, dat, ek neem aan uit meer as een vrou.
0: Ek neem ook so aan.
1: Ja.
0: Wat wel vandag verjaar, ook genaamd Peter Salisbury, Engelse tromspeler, en gebore in Chippenham, Engeland. Hy is vandag bietjie ouer, hy is amperlik vandag dan nou 55 jaar oud, Peter Salisbury, hy speel dromme vir een groep genaamd The Verve. Weet jy wie is The Verve?
1: Ken
0: hulle het gehad lang terug met Bitter Sweet Symphony.

Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

0: Alfredo Gonerke.
1: Este Danny Slimy Bra.
2: Hartlik goeiemôre, middag of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, se kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag om 3 uur tot 5:30. So dis 2,5 uur is een gouwe treffers en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek uit jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.

0: pizza. Nou, hier is nog niet bij, mooi opname van nu, maar ja, dit is nu die burger dance van de Campbell's geweest daar. Dat is een Kentucky Fried Chicken in de Pizza Hut. KFC, nee?
1: Ja.
0: Dat is zelfs van die standaardse recept. Altijd.
1: Ja.
0: Maar ook op jullie dag, 1957, vandaag 49 jaar terug.
1: Ja.
0: Toen kwam de heilige uit van Elvis Presley. En ik denk niet dat hij was bij het eten gebruik niet.
1: Nee, nee, barbecue.
0: Ja. Ook niet dit. Het is ook een bolbordje van die jaar geweest.

0: Dit is Thys geweest daar met die braailiekie geweest daar. Thysie Bosveld klong. Braailiekie op Ramkat Radio open see open sê daar.
1: Wat 'n oulike liedjie en ek hou van daai pariam pam pam. Ja. En dit het laat my so myself dink. Kyk, my gras is laas gesny voor die Kaap toe is so 2 weke terug.
0: Nou weer reën gehad, nee.
1: Ja, goeie reën gehad. Ons het
0: nog goeie reën gehad. Ons het een keer reën gehad hierso.
1: Ja,
0: toe in die Kaap. So
1: dis.
0: Daai een keer se reën daai maandag aand het nog gemaak die gras baie gegroei toe wat.
1: Ja, maar onthou, ek het sproeiers in my tuin.
0: Okay.
1: Ja, maar nou, laat my nou myself dink, soos hy nou daar gesing het, ek bly nou oerwoud, want ek wil braai, so ek ook nou voel, morgens wil ek gras sny.
0: As jy klaar gebraai het?
1: As ek klaar gebraai het. Nee, ek gaan eers gras sny en dan braai, ek dink is 'n beter opsie.
0: Jo, jete. Ja. Nou, wat nou ook gepraat oor, daar is so min liedjies in Engels vokal oor braai.
1: Ja, wie het ek gesoek vir dit? Kry net nie. Nee.
0: Het ons boerebraai. Afrikaner braai.
1: Dis reg.
0: Het ons 'n braaidag, nie braai nie, braai.
1: Ja.
0: Brr.
1: Of barbecue dag.
0: Nie barbecue, wie braai nie weer nie.
1: Ja. Of nou, hamburger patties nie.
0: wat noem hulle in Amerika? Patties moet... Dis die burger of wat ek al.
1: Ja, ja.
0: Voor ons is burger bang met goed op en... Garnis op en patty op is een burger.
1: So snackie.
0: Snackie.
1: Nou weet jy wat is een... Kijk, ek het een vriend aan Pretoria, maar hy is vreselijk gesteld op Afrikaans.
0: Mm-hmm.
1: En ek praat toe een dag van een patty. Hy sê nee. Afrikaans daarvoor is een plat vleisbolliekie.
0: Is het een plat frikadel?
1: Ja, ja.
0: Nou... Daar is, ek kon daarom toe liedjie skryf wat bietjie te doen het met braai.
1: So bietjie neig daarna toe, ja.
0: So bietjie neig na braai toe.
1: Goed.
0: Eerste een is net op bewys, die mense oor sê braai nie graag nie.
1: Ja.
0: Nee, van Billy Joel.
1: O.
0: Hy het nie gebraai nie. En daarna is daar ou genaamd John Parr.
1: Ja.
0: Nou, hy ken een ou genaamd St. Elmo's.
1: Oké. Okay.
0: Hy het vuur gemaakt.
1: Kom na binne braai.
0: So eers het Billy Joel nie gebraai nie en toe braai St. Elmo. Maar dis wel gaan. We didn't start a fire and then obviously St. Elmo's fire op Ramkat Radio.co.za.

To live without your love is just impossible. Hy sal het nie kan recht kry nie. Ray Conniff sangers, en dis hulle liekie gewees daar. Right, White a Shade of Pale is een liekie van die Engelse rockgroep Procol Harum, wat op 12 Mei 1967 as die debietplate uitgereik is. Dit was hulle debietplate, Procol Harum. En in die jare daarna het The White Shade of Pale een blijvende klassieke liekie geword met meer as 1000 bekende omslagweergawes dier ander kunstenaars. Dis die een wat ons gaan luister. En White Shade of Pale dier Procol Harum.

Prachtig, ne? Dit is baie waar wat Frank Sinatra daar oor hom sê. Hy klassificeer daar in die top klompie mannelike sangers, baritons. Westlife is die eerste popgroep wat in 1998 in Dublin, Ierland, is hulle gestig. Die groep het bestaan uit lede Shane Fillon, Mark Feehaley, Kian Egan, en Nicky Byrne. Brian McFadden was lid voordat hy in 2004 vertrek het. Die groep het in 2012 na 14 jaar ontbind en later in 2018 het hulle weer herenig. In Ierland het die groep nummer 11 het hulle 11 nummer 1 treffers gehad, albums gehad eintlik, en dan 16 nummer 1 enkelsnitte en 34 top 50 enkelsnitte. Hulle het meer as 55 miljoen plate verkoop en is houers van 4 Guinness World Records. Westlife het talle toekenings ontvang, insluitend die wereldmuziek toekenning, 2 Britse toekenings en 4 MTV toekenings en 4 rekord van die jaar of plaat van die jaar toekennings. Ons luister na hulle en in hulle baie aangename stijl wat hulle het, Westlife, Queen of My Heart.

Dit was Westlife, Queen of My Heart, baie gewilde groep, baie gewilde muziek gehad. Pussycat, lê op die draaitafel, en ja, hulle is van Nederland, en hulle is die drie sisters, die Kowalczyk sisters, Tony Wille, Marianne Henson, en Betty Dragsta. Hulle was die dochters van een Poolse mijnwerker en het in Limburg groot geword. Hulle het hulle muziekloopbaan in 1963 as The Singing Sisters begin en liedjies in die Duitse taal gesing. Hulle het daarna hulle naam in Holland na The Bee Gees verander. Die groep het begin, wel, hulle naam het derde keer in Sweet Reaction verander en die onsuksesvolle Tell a Lane in 1973 vrygestel. Die groep het in 1975 uiteindelik besluit op die naam van Pussycat en ja, die volgende lied is van Pussycat en verskyn op die album First of All van 1976 en op hulle ander album is Souvenirs, dis van 1977. Ons luister na die groep Pussycat en die liekie If You Ever Come to Amsterdam. Wat moet jy dan doen? Jy moet een blommetjie in jou haare dra.

Dan sê, dit was twee gewees van Jim Reeves, die lekker rustige stijl wat hy dit in doen. Don't Let Me Cross Over, en voor dit was Distant Drums. Nou, hierso tot onlangs het ek nie geweet van hierdie instrument nie. En was nogals verbaasd toe ek om beginne luister. Toe hoor ek, joh, hy kan nogal aanklank vind. Aanklong. die instrument is aanklong. So ek het gesê, hy kan aanklong vind. Dit is een traditionele Indonesiese muziekinstrument van West Java, gemaakt van bamboesbuise op een raam wat specifiek elkeen het een aparte noot. So feitlik elke persoon in die orkest het een noot om te speel, en jy moet gereed staan vir wanneer het jou nootse beurt is om dan jou raampie te skit en jou klank voort te bring. Dit is vooral baie gewild in waar is daar plek, Caledonia, waar hulle met hierdie muziekinstrument orkeste het van soveel note soos daar in die liedjie is, soveel mense het hulle in die bijeenkoms. Ons luister na twee liedjies van wat deur die aanklung gedoen word. Die eerste ene is Dancing Queen, dit is nou van Abba, en dan die tweede ene is I Have a Dream, is die twee liedjies wat die aanklung instrument nou vir ons gaan doen.

I Have a Dream dier die Anklung spelers en dan die eerste ene was Dancing Queen. Three Dog Night, ja, die, waar die naam vandaan kom is, hulle sê op een baie koue aand, dan slaap jy met drie honde om warmer te wees, nie net met twee honde nie, dis ook met een koue aand is eindelijk een Three Dog Night. Amerikaanse rockgroep wat in 1967 in Los Angeles gestig is. En ja, kom ons luister na hulle, wat gaat hulle vir ons doen? Hulle groot ene is Joy to the World.

sê, iewers langs die pad het hulle vir Joy to the World by mekaar gebring met Jeremiah was a good bullfrog. Jo, dit is een lang pad wat hulle geloop het. Ella Roberts is volgende op die draaitafel, een man, typisch Ierse wortels, met Keltiese wortels. Ella Rob het haar Skotse en Ierse afkomst terug naar die hooglande en eilande gevolg en haar passie vir Keltiese muziek en sang gevind. Sy is oorspronkelijk as klassiek opgerei dier sangafrichter Lelija Seele en het al talle toekennings gewen. Sy gaan vir ons doen een, wie ek het nou al hoe geprobeer om Anja daarvan Rosenwil om haar te kry om hierdie ene te sing. Sy het een weergawe van hom, maar sy so een kort weergawe, kies onder een minuut die een wat Anja sing. Ek wil hê sy met die volledige liedjie sing soos hier die volgende ene is, en dit is, ek dink het sal ideaal by haar stem pas, in elk geval. Kom ons luister na Ella Roberts se weergawe van The Skyboat Song.

Prachtig gesing Ella Roberts, The Sky Boat Song. Lekker klassieke ene wat ek ook baie van hou, is die een wat nou op die draaitafel lê. Die word gedoen deur Frank Mills. Sy enigste daadwerkelike claim to fame was hierdie musiekstuk. En dit is The Music Box Dancer. Hy het maar ander treffers het hy ook van tyd tot tyd opgelever, maar nie een van hulle sou vir hom vreeslike roem of aansien in die wereld besorg nie, in die muziekwereld. Die liekie is deur CBS dokumentaire program in Los Angeles as thema liekie gebruik vir 3 jaar lang en is ook in 1 episode van die Simpsons gebruik. Hier is Frank Mills met daar een wat ek van praat en dit is die Music Box Dancer. Hy is ook lekker om te kyk op video op YouTube. Hier kom Frank Mills.

Nou sê, dankie Danne, dat jy so voel, maar ek vraag jou weer mooi, moet nie so uitpraat nie, en dan die selfde moet Lucille Staar, sy kan ook nie haar mond hou nie, hier is sy, 1966.

Was hy, dit is Lucille Starr, en dit is in 1966 gewees, I Love You, You, You. Dan kom ons nou by die tweede laaste ene, ek gaan uitspeel, speel om gauw. Waylon Jennings, a lekker country, The Door Is Always Open, lekker luister.

Waylon Jennings, the door is always open, en ek sien Letty en Henny het al gegroet. Letty sê baie dankie, het was een mooi program gewees, soos gewoonlik sê sy, en ja, sy sê, sy hoop ek het een lekker week voor en toe, en ja, so ook allemaal van julle. Ek gaan klaar luister, maar ek groet net so lang, en toe kom Henny, en hy sê ook alweer tyd om te groet. Tyd gaan so vinnig, hier is ook een van ons gunsteling, hy praat toe van Lucille Starr se liedjie I Love You, You, You, baie prachtig en mooi. Hy sê, dankie vir die heerlijke, rustige middag, en dit was mooi gewees, groetnis aan jou in die garde, en mooi week, of aand en week verder. Dankie, dieselfde vir julle, ek hoop julle het een voorspoedige week, volle week, en ja, ek sal dinsdag aanstaan ek weer in verhandelele, op hierdie keer is het hiervan hou ek, en ja, dinsdag aand, en dan vanavond om 6 uur is wat is hy, Jannie is hy hierso, met sy country muziek, en ja, altyd lekker country muziek. Ek weet nie of hy laas week die venterkies vir ons gespeel het nie, ek weet hy het een tribute gehad aan was het Dolly Parton, maar in elk geval ek wacht nog om te hoor van die venterkies wat daar by hom opgetreed concert gehad het. Dit moes baie lekker gewees het, ek wens ek kon daar wees. Ok, en op Ramkat, dit is op Ramkat Radio, op Radio Eendrag is wat is sy naam, Christo, Christo morgen aand is hy op, Christo Duplessis, en hy doen die versoekprogram, die ja, versoekprogram, hy vraag net dat allemaal asseblief vroegtijdig die versoeken na hom toe met stuur, met julle boodskappe en aan wie dit is en waar oor die liekie gaan en hoekom die liekie speciaal is en so aan, en ja, so wees seker om vroegtijdig in te stuur vir hom met julle briefie daarmee gepaard. Dit, hy sê dat het voor morgenmiddag 3 uur by hom uitkom, dat hy tyd kan hê om dit te rangskik in orde en al die dinge achter mekaar te kry voor hy dit moet uitsaai om 7 uur tot 8 uur. Ok, right, ek gaan nou uitspeel. Kom ons kyk, ek het nog 2 uur op die draaitafel wat ek wil gauw indruk, Rudy's, nee, dit is Lisa Delbo en Kei Sera Sera, dit is, ek dink is in Duits, en dan gaan ons daar die heel laaste ene, gaan een gewijde liekie wees, dit is Amanda Holden, en sy sê, I know him so well. Dit is nou om aan te sluit by die Bybelstudie, wat direct hierna sal plaasvind, na die tweede plaat. So ek sê vir julle, dankie dat julle geluister het, lekker week vir julle, doen wat julle geniet wat julle doen, hier kom Lisa Delbo, en dan I Know Him So Well.

Als er gezien geweest door Cole Swindle geweest daar, She Had Me at Heads Carolina. Net hier op ramkatradio.co.za zonne aan de Ramkat Country 6 tot 8 van Miami. Alle partie van die jachtkamp pap en grill af hier in Nilstroom. Maar vanavond vir jou bykie nieuwe, moderne country muziek vanavond vir jou pad. Ons op pad vanavond vir jou vir die eerste keer op Ramkat Radio. Dolly Parton's nietste likkie uit. Ek kom nou na afsterwe. Want ek het 26 jaar terug, toe kom maar een likkie uit van Blaise Bridges wat opgeneem is. Niet so twee dae voordat hy oorlede is, is die likkie opgeneem. En hy het uitgekom so maand of wat na sy afsterwe. Nou die likkie het uitgekom nou afgelopen vrijdag. En hy is opgeneem gewees, natuurlijk omdat hy nog gelewe het natuurlijk. Maar in elk geval so, vanavond eerste keer vir jou vanavond, sy Ramkat Country Show vanavond, Dolly Parton's nieuwe enkelsnit, laaste enkelsnit, sy saam met Anne Duet, sangeres. Maar vanavond vir jou een bykie nieuwe country muziek, as vir ons gewoonlik speel by die program, is jou Adam Cousins met Good Old Days. Daarna vir jou Russell Dickerson met Happened to Me, en dan Cody Johnson. Nieuwe opname van de baie ou bekende liedjie van die Dixie Chicks, Traveling Soldier. 3 en 3 op ramkatradio.co.za.

Als ik vandaag zijn geweest, is Jason Aaron geweest daar. As far as I can tell, op raamkartradio.co.za. Kijk naar je serieus, naam is Jason Aaron. En ik zal gespel in Afrikaans Jason Arendt. Zelfde als die aanbieder van die kantieprogram Satara aanloop. Er is geen Jack Arendt. Arendt DT. So, het was ik maar Engelse afstammeling of waar ook al die familie vandaan kom. Maar dat Jack Arendt ook maar die kantieprogram aanbiedt op RSG in... Jy het die plezier die kantieprogram aanbied op RMK Radio. Is allemaal het iwersens van de kantiebedrijf al iets gedoen meer. Mijn meer Afrikaans, hier is nou Engels. Maar in elk geval, op wat vir van Jelly Roll? Nou, hy was nie tronk geweest, so ek het terug, vrygelaat, hele tijdje terug. Hy het selfs toekenning gekry oor sy album. Hy is van die tatoeëermerke en alles, maar dit is niks theater nie en hy, maar die muziek het hy opgeneem het nadat hy nie in die tronk was. Wees jy wat met my tronk gebeur het, hy het heel ander mens geworden. Daar. Vanavond sing hy vir jou Need a Favor, Jelly Roll. Daarna Tyler Hubbard, 5'9". Dan Thomas Rhett, After All the Bars Are Closed. Wat maak jy twee die ochend as in die bosveld is en die kroon maak toe? So ja, hier gaan hy vir jou. Jelly Roll, Tyler Hubbard en Thomas Rhett. Drie in die rij op raamkwadradio.co.za. Luister in die woorde van die een van... Jelly Roll op Raamkwadradio.

Thomas Rijk is af hier met After All the Bars Are Closed. Thomas Rijk op Ramkat Radio op CO.za. Of you Jordan Davis, What My World Spins Around. Dan of you Ella Langley, Bottom of Your Boots. En dan Next Thing You Know van Jordan Davis. Weer eens 3 in 'n ry op Ramkat Radio op CO.za.

Niks in jou gewees, niks in jou nou gewees daar van Jordan Davis op rampkwadradio.co.za. Wat jou Red Ferran met Just Like Johnny. Dan Cody Johnson, The Painter, en Morgan Wallen, Love Somebody.

My naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kuier saam met my en Andre op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.

Also gewees, ek is alweer gewees van Morgan One and Love Somebody op Ramkat Radio op en CO.za en het wees jou hoe die klank van country verander oor die jare. Die van so oor die 100 jaar terug af tot vandagse country muziek toe het baie verander die klank van country muziek wereldwijd. Hier is nou die nieuwe uitdrukkings van Amerika's kant af en ander deel van die wereld af. So op wat vir jou Zach Top met I Never Lie. Dan Miles On It van Marshmallow. So met Kane Brown, heel ander kusnaar wat ons nooit in die country muziek sing nie. Then of you, What You'll Never Have van Dylan Scott. Drienerij, op pad na, bykie later, die nieuwe enkelsnit, of die laatste enkelsnit van Dolly Parton vir jou op pad, sy en ander dame saam, binnenkort op Ramkat Radio.co.za.

Liedje van Zelgevig, Zankenwis en Megan Maroney. Megan Maroney geweest daar voor jou met 6 months later. Megan Maroney. Op ramkatradio.co.za. Nou, we zijn vanavond genaamd. Wij welkom hier vanavond bij ons videokamp vanavond. Mijn vrouw Christel, mijn kind Krizaan. Voor Pieter de Blessie was om het saai donderdag op die Goeiemiddag show. Hij is morgen bij lucht tussen 7 en 9 met Desmos maandag. Dan ook al die pad van Kimberley af. Daar voor Lutie Venter, al die pad van die Kaap af. Daar voor Rudolf Goosen. En al die pad af van Sleipsteen. Gastenplaats af daar voor Frans en Bernice. De Wal, wat vandaag hulle 23ste, is rechts nie, ouvrou, 23ste? Ja, 23ste, huweliksherdenking 4, ouvrou, met my ouvrou. So hulle 23ste, huweliksherdenking vandag 4, hulle het getrouw 23 jaar terug op hierdie datum op Alles Ras, op die plaas van Lucas Venter, hulle oom. So vandag 23 jaar getrouwd op hulle neef Giovanni Pelletjie's verjaarsdag vandag ook. Dat is ook my neef Martin Smith vandag, ek jy ouwer. Hy is ook iwers die Iberdanse kant, ek het hom gesien, ek is so 2 jaar laas, maar hy het ook op het met hy in een rockband gespeel, my neef Martin Smith, het ook vandag een bykie ouder is, hy is vandag so in sy middel 30s, krijg hem toe. Maar ek kan my nou een bykie van wat sal stuur. So welkom vir julle ook vanavond, program vir Bernice en Frans, Frans Bernice, my neef, ach my neef, my school is my zwaar, as ek my neef het vandag weer, maar ja, ek denk nie, hy is vanavond ook geskakel, nie, hy is meer in die rock, hy weer rock muziek in. Op wat sê jy dan natuurlijk nou op hierdie noot van, ons speel vanavond vir jou baie nieuwe country, maar ons gaan een bykie ouwer gaan vir die volgende drie liedjies, omdat al drie van Suid-Afrika af is. Een van hulle een bykie ouwer, hy is ook al oorlede, en dan vir jou twee jongeres wat ook country sing in Suid-Afrika. Eerst vir jou, want daar even Thomas Oliver Hallamby. Nou, Thomas Oliver Hallamby het met ongeluk gehad tussen hier in Oostrum en Abom, sy been daar verloor, en hy het nog al die jaren na, nog het hy baie optredes gehad, ek het die voorraad gehad, ons om te sing op partij geleentede, en Tommy Oliver sing vanavond vir jou, Just an Ever Loving Woman. Daarna vir jou, Demi Lee Moore, hy het noem sy Demi Moore, maar die lees van die dame had onderscheid, tussen Demi Moore van Amerika af, met Queen of Hearts van Juice Newton. Dan vir jou, Rowan van As, sy verhoognaam Rowan Ash, If I Ever Saw Heaven. Drie naar hy op ramkwadradio.co. Benzeta.

Rowan Ash gewees daar, Rowan van As gewees daar, vir die Afrikaanse mannetjie van die Kaap af, Rowan Ash, wat so groot naam maak wereldwijd, met sy kant in die muziek, If I Ever Saw Heaven, op ramkwadradio.co.za. Wat sê Lee Bryce? Lang terug was daar video gewees, een short video, op YouTube en al die plekke, van een country dance, wat hulle so gesok het op een cementblad, want is maar die inding vir country muziek daar oor sê, en self ons ook bestaat met die plekke, dat daar net skielik paar keer op een cementblad begin dans, en toe dans hulle op een lukkie van Lee Bryce. Dis ek al so, ons sê van ons program is nie baie ouder as 10 jaar, so muziek nie, so hier is omtrent so 10, 19 terug, 9 of 10 jaar gelede, wat die ek uitgekom het, Lee Bryce sy lukkie, Hard to Love. Dan af jou Kip Moos, met Morgan Wade. Nou die lukkie het hulle gesing, onder andere hierdie twee, met die concert op Loftus Versveld, hier in 2024, toe Kip Moor eerste keer in Zuid-Afrika was, toe sing hulle op Loftus Versveld, sing Kip Moor van Morgan Wade, If I Was Your Lover. En daarna vir jou, weer een song van Luke Bryan, soos daar in die begin, Rain is a Good Thing, en ek verstand van hierdie jaar gaan ons El Nino jaar, is ons nie baie reene hierdie jaar nie, maar toch, reen is een goeie ding, met reen waterbing lewe. Gaan vir jou drie in die rij, How to Love, If I Was Your Lover, and Rain is a Good Thing. Drie in die rij, op ramkwadradio.co.za.

Als je geweest, drie geweest, dag geweest van Luke Bryan geweest daar. Rain is a good thing op Ramkatradio.co.za. Wat voor jou Chris Lane en Lauren Alina? Was het nou dinsdag? Donderdag aan het thema gehad op die Gomini show van liedjes wat gaan oor dans. So of die woord dans is in die titel of in die liedje geweest. Het was een show van Toploader Dancing in the Moonlight. Vanavond voor jou op bekante manier gesing door Chris Lane en Lauren Alina. Dan af je 5'9 van Tyler Hubbard, dan Midland met The Drinking Problem. Drie naar rij op Ramkat Radio op een C.O.P.Z. Eerst je op een popliedje wat country gemaakt is op Ramkat Radio.

Tyler Hubbard gewees daar met 5'9" op ramkwadradio.co.za. Puff your John Party, Head Over Boots. Dan af jou Dan and Shay, Tequila. En dan Midland, Drinking Problem. Net so na Tequila. Gaan af jou 3 en 3 op ramkwadradio.co.za.

Die gezag weer gezonken wees, en met en gewees daar. Drinking Problem op Rampart Radio.co.za. Met jou vir die aangewees daar, pas jou op hulle wees. En na vanavondse klomp liever ek iets af over 10 jaar se muziek omtrent. Vanaf jou uitspelen dat ik een keer spel. Country Forever. Stedelijk is maar van toe, nou, en vandag. Altijd als den, nou, forever. Dit hier op rapperradio.co.za. So vanavond, so lees vanavond was geweest, meestal van kunstenaars wat nou die afgelopen 10 jaar tyver gehad het op die country charts, daar wel wereldwijd gehad. Maar hier mens wat nou vir jou gaan sing, het treffers gehad voor die 10 jaar of die afgelopen 40, 50 jaar. Gaan ik jou forever country, artist of then, now and forever. Tot volgende keer, pas je op verder geweest, maar ik had het of jou niet. Tot volgende keer. Goodbye.

Ramkat Radio. Ja, is crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Blarrig gemeisie. Okay, thanks. Was jou

Nou ja, so ou boere musiekie is ons maar altyd lekker en ek speel altyd so die vierde of vijfde liedjie op my program, moet maar so bykie boere musiek inkom. Nou so gepraat van boere musiek, tyd vir bykie boere rate. Nou ek sê weer, onthou het kom uit die boek 1961 vrygestel, die boekse naam is Oupa en Ouma se boere rate. So asseblief, as jy hierdie eerste een hoor geniet laat weet, moet het nie probeer nie, ek vraag mooi. Dit is nou as iemand een speld ingeslik het. As jylle hier gee groot hoeveelheid ertappels en nie ander voedsel nie, tot die speld gepasseer het. En maar onder geen omstandighede moet per geermiddels gegee word nie. So die aartappels sal nou blijkbaar die ding met die speld doen. Nee, en maar. Nou verstaan jylle om ek sê, moet dit asseblief nie probeer nie. Dan, as daar een voorwerp in die oog is, in oogbesering, sê hulle, so, soms waai daar iets in jou oog, vooral op die plaas. Of soms kyk jy by een treinvenster uit, wat nou gelukkig by ons nie makkelijk mee gebeur nie, en een stukkie steenkool of iets waai in jou oog. Al wat jy doen is, moenie jou oog wryf nie. Trek die boonste lid oor die onderste en hou so stil. As iets in jou linker oog is, druk na jou rechter neusgat toe en snuit hard dier jou linker neusgat, en die ding is al reeds uit jou oog. As het in jou rechter oog is, trek die boonste lid oor die onderste, en druk linker neus toe, en snuit hard, dier jou rechter neusgat. Soos gesê, as het recht gedoen word, slaag het altyd, tensy iets vaststeek, of vastbrand in jou oog. Nou ja, hy snuit. Dink ook even baie lekker nie, maar toe maar, daar help het, moet het nie probeer nie. Dan die laaste ene, dit is vergiftiging. As een mens giftige mossels geëet het, kan jy sterk asyn en sielimoensop drink. Daarna word kruisement water gegee om te drink.

Hier is toch een vreemde verandering, of eindelijk een mooie verandering voor mij op je oorspronkelijke liedje geweest, nee. My hart het een kleine venster soos wat, hulle noem daar AYO Vision, dit doen nou, ek glo ja, dit sal seker weer AI gewees het, maar ek hou nogal daarvan, hierdie verandering van my hart het een kleine venster, so bykie woensdag, bykie bygesit, daar die beat, maar soos ek sê, vandag weet my slat nie meer of het nou AI of oorspronkelijke kunstenaars is, nie maar vir my geklink soos AI. Volgende is het, ja wacht, voor ek die volgende aankondig, ek verneem mees bykie mense van Naboom Spruit af, wat so bykie kom kuier het hier vanavond. Vir julle sê, baie welkom hoor, baie welkom. Julle luister daar binnen ook na rechtstreekse uitsending van Ramkat Radio, hier rechtstreeks vanaf Jakam Pap en Grill. Soos elke maandagavond is my program Dismos Maandag. Nou die volgende liedjie wat ek gaan speel is Jaffy Dutcher. Ek hoop ek spreek het reg uit. Hy kom in die beurt met You Want Love, Maria Maria. En nou net na die advertensie dan een ou enekie van Neil Diamond. Prachtige ene, Mr. Bojangles.

My naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kan jy saam met my en Andre op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.

0: Dit was gewees Juanita Du Plessis met Tussen Woorde. Jy luister steeds na regstreekse uitsending van Ramkat Radio hier vanaf Jagkamp Pap & Grill. Al die poolspelers wat opgedaag het, vir julle ook sê ek weer baie welkom, kompetisie is sterk aan die gang. En dan ook vir die gaste, kliënte wat ook ondertussen opgedaag het, een en elkeen van julle ook, baie welkom. En ek sê vir allemaal wat hier is vanavond, dankie vir julle ondersteuning vir Ramkat Radio. Die eerste van Janne en Du Plessis, twee liedjies wat ek vanavond gaan speel, is Some Days Are Diamonds. Nou, Janne het vrijdag en gister in Warmbad gesing, ten bate van gestremde mense. En ek het die voorreg gehad om ook daar te wees, verskeie bekende kunstenaars het daar opgetree. En Janne was ook daar laatst op die lys, net na Jacques de Priester, het Janne die verrigtinge daar afgesluit. Nou ek wil hom van my kant af sê, Janne, ek haal my hoed vir jou af, hy staan daar binnen, ek weet nie of my gaan hoor nie, ek haal my hoed vir jou af, bo en behalwe dat hy een puik show gelever het gister het, ek moet sê die mense dit verskrikkelijk geniet, hy weier om op die buitenverhoog te staan, elke keer as daar een funksie is, en daar is een buitenverhoog, hy wil reg voor die gehoor gaan staan, hy het gister ook gedoen, en vrijdag, hy wil graag direkte contact met hulle maak, en weet julle, so ken ek vir Janne, plat op die aarde, en een mens. Nou die liedjie waar ons gaan luister van Janne is, Some Days Are Diamonds. Janne Du Plessis, bekende country sanger, hier van ons kontry, hier kom hy nou, Some Days Are Diamonds, Janne Du Plessis.
1: What we're gonna do right now is go back, way back in time. What we're gonna do right now is go back, way back in time.

Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijn in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te versels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

Karleen van Jaarsveld daar gewees met As die gordyn val. En net voor dit natuurlik Jannie gewees met sy liedjie wat hy daar vir ons gesing het. Green-Eyed Angel. Volgende liedjie is Radio Dancing. Weet nie of hulle onthou nie van Radio Dancing van Engelbert Humperdinck. En dan gaan ek afsluit met die liedjie van You and I, Chaliesberg en Heinz Winkler. Maar kom ons luister eerst na You and I, Chaliesberg en Heinz Winkler. So klink dit.

My naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park, van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kuier saam met my en Andrei op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za, waar ons nie sagkoot nie.

Daar sê, daar loop die uurglas leeg. You got it, was die laaste liedjie daar gewees van Roy Orbison. Baie, baie dankie dat julle weer saamgeluister het vanavond. Ook hier binnen in Jagtkamp, julle ook saamgeluister het. Weer eens daar vir die poolspelers, ek wil het raai gaan maak nou daar as ek hier klaar is. Kyk hoe vorder julle. Baie dankie, onthou, morgen aand, dinsdag, van 9 tot 11, is het Tersies met sy Techno Tuesday, elke dinsdag aand, en dan donderdag aand, soos ek gesê het, is ek en Jannie weer terug, met die program Gooi Milies, moet nie terughou nie, gaan luister daai program, lekker, en dan sondag aand, is Jannie sy program weer op, met Country, Ramkat Country. Goeienacht, dankie dat julle geluister het, onthou, hou die blinkkant boe, lekker aan verder.

Hartelike goeiemiddag, dit is Ludwig Venter hierso en ek saai uit op die program is amper vergeet ek my programname, dit is lekker treffers of wat my wereld kan jy nou meer. Ok, maar ek sê vir julle baie welkom, dankie dat julle ingeskakel is en ek glo ons gaan lekker saamluister. Die program is 2,5 ure lang, so ek hou julle bezig tot 5:30 en ons het lekker luister muziek wat julle en allemaal gaan geniet en ek glo ten minste 2 of 4 of 7 of 9 van die liedjies wat gespeel word is een van jou groot gunstlinge. Dis goue treffers en ok, so ons gaan nie tyd mors nie, ons gaan afskop, waar is ons nou, kom ons skop af somme met Alphaville, dit is een Duitse synth groep, wat in die 1980s gewild geword het, die stichterslede was hoofsanger Marianne Gold, dit is rechte naam is Hartwig Schierbaum, gebore 26 Mei 1954 in Herford. Bernard Lloyd, rechte naam is Bernard Gosling, geboor op 2 juni 1960 in Engle, en dan Frank Mertens, rechte naam is Frank Sorgatz, geboor 26 oktober 1961, ook in Engle. Hulle behalve treffersluiste successe met solos, soos bijvoorbeeld Forever Young, Big in Japan, Sounds Like a Melody, The Jet Set, and Dance With Me. Ons gaan na die twee van die luister. Die eerste ene is, Forever Young, en dan direct daarna Sounds Like a Melody, al twee van Alphaville.

Dennis Eastda, wat een baie gewilde Suid-Afrikaanse kunstenaar was, van Pieter Mellitsbury. The Closest Thing to Crazy is een debiet enkelsnit van die sangeres Katie Melua, wat in Georgië gebore is. Dit verskyn op haar uiters suksesvolle album Call of the Search. Likie is geskryf as deel van een muziekblijspel met Men Who March Away en verskyn die eerste keer in 1995 op Mike Batt se album Arabesque. Ons luister na Katie Melua en The Closest Thing to Crazy.

Baie ernstig het langer daar, Katie Melua en The Closest Thing to Crazy. Die Hollies, hulle was een baie gewilde groep, as een Britse pop-rock groep wat bekend gestaan het vir hulle kenmerkende driedelige vokale harmonie stijl. Die Hollies het een van die voorste Britse groepe van die 1960s geword met een totaal van 231 weke op die Engelse enkelspeel trefferlys in 1960 en dit was is die 9de hoogste van enige kunstenaar van die dekade. Hulle is in 1962 deur Alan Clark en Graham Nash gestig as 'n Mercy Beat type groep in Manchester. Hulle is een van die min Britse groepe van die vroege 1960s saam met die Rolling Stones wat nog nooit ontbind is nie en steeds optree. Ter erkenning van hulle prestaties vir is die Hollies in 2010 in die Rock and Roll Hall of Fame ingelyf. Ons luister na hulle en na twee van hulle grootes en die eerste een is natuurlijk I can't tell the bottom from the top. Ek weet nie wat is kop of wat is gat. En dan die ander ene is, he ain't heavy, he's my brother. Hy is nie my swaar nie, hy is my broer. Of so iets, ne? Kom ons luister. Hollies.

Die Hollies, hulle het vir ons twee gegee, en die eerste ene was, eerste ene was, I can't tell the bottom from the top, en toe luister ons na, he ain't heavy, he's my brother. Ok, hierdie volgende dame, ek dink is laas week, of nee, die week voor het, die achtste omtrent, ongeveer die achtste, en sy oorlede, ook een legende in die muziekwereld, en ek praat van Bonnie Tyler. Sy was gebore as Gaynor Hopkins in Skewen, en dit is in Wallis. Sy en haar drie sisters het twee broers, het in een vierstapkamer municipale huis groot geword, met een pa wat op die koolmyne gewerk het. Haar ma was een huisvrou. Hulle was een diep christelike familie en sy het as kind in die kerkkoor begin optree, waar haar sangtalent reeds baie prominent was. Sy het aanvankelijk beginne werk in een kredenierswarewinkel en toe sy in 1969 tweede plek behaal het in die competitie, stig sy haar eie groep Imagination en verander toe ook sommer haar naam na Shireen Davis om te verhoed dat sy verwar word met Mary Hopkins, wat daardie tyd ook beroemd was. Ons luister na twee van Bonnie Tyler en dit is die eerste ene, gaan ons luister na Bitter Blue en dan Lost in France, twee van haar grootste treffers, al twee van daardie. Hier kom sy, Bonnie Tyler.

Een gewilde liekie daar, Jackie James. Take my heart, it's yours to take. Ok, ons stap aan, ons kom ene Patricia Loos. Amal ken haar, en ons het amal haar, al haar programme gekyk en haar op TV dopgehou en sy is een bekende Suid-Afrikaanse TV-aanbieder, actrice en sangeres, met haar kenmerkende lang blonde haare. Haar eerste album, Don't Tempt Me, is al in 1992 uitgereik. Sy het ook verskeie TV-programme soos die Toyota Top 20, Blonde Ambisie en Supersterre aangebied. Patricia is in Gauteng gebore, waar sy aan die hoërskool Monior gematrikuleer het. Was Sonja Herold, is dit nie wat sy ook hoofmeisie was nie, Sonja Herold? Ek verbeel my, ek het so iets gehoor, iewers. Sy is in Mei 2003 met Mark Whitfield getrouwd, ons allemaal onthou van Mark Whitfield. Hy was die weerberigman en ja, ook een hartebreker, die meisies was mal oor hom gewees. Sy is in 2003 met hom getrouwd en hulle het een seun. Sy is in 2009 met kanker gediagnoseer en as ek reg onthou was Patricia ook nogal sy kranige gymnas en het op hoë vlakke daarin deelgeneem. Ons gaan luister na twee van haar liedjies. Patricia Loos doen vir ons, ek wil dankie sê, baie baie dankie, en dan ook Tango Rain, al twee van haar.

Patricia Loos, ek wil dankie sê, en Tango Rain, al twee van haar. Ok, Madonna, ek het nog nie veel van Madonna op hierdie program gespeel nie, en dit is nou al van 2016 af. En ja, hierdie ene is een klassiek van haar, Don't Cry For Me, Argentina. Sy is gebore Madonna Louise Ciccone, en geboor op 16 Augustus 1958. Sy is een Amerikaanse sangeres, liedjeskrywer, muziekvervaardiger en actrice. Sy staan bekend as die koningin van pop en word vereer vir haar voortdurende heruitvinding van haarself en haar veelzijdigheid op die gebiede van muziekproduksie, liedjes en visuele aanbiedings. Ja, sy is eintlik baie kontroversieel en opspraakwekkend. Haar werk wat sosiale, politiek, seksuele en godsdienstige thema's aanspreek, het beide omstredenheid en kritiese lof ontlok. Sy word beskou as een van die invloedrykste muzikante in die geskiedenis. Sy het geslagsgrense en populaire muziek verbreek en deur haar loopbaan het sy beduidende sosio-kulturele impak gehad. Ons luister na Madonna, die liedjie is Don't Cry For Me, Argentina. Kom ons hoor.

Dit was Madonna en ja, ek het myself nou verras eindelijk, want ek het nooit moeite gedoen rarig om mooi na te luister nie. Vandag is die eerste keer wat ek piekie geconcentreer het op haar en sy het een prachtige stem. Is rarig, baie talent in die stem en sy gebruik om magnifiek. So ja, ek sien haar skielik in ander lig. mens moet, as jy nie oplet nie, gaan jy nie, en hoe ek vind, hoe ouder ek word, hoe meer let ek op, en ek kyk uit vir sulke dinge, waar ek in die verlede dit nooit gedoen het nie, so, ek is impressed, Madonna, ek sal daar nou meer speel, nou dat ek haar beter geanalyseer het. But Julia Clark, sy was in 1964, was sy een reuse treffer in Frankrijk gewees, maar die 60s was bezig om rondom haar te gebeur en sy was nie deel daarvan nie. Die muziekproducent van Pye Records, Tony Hatch, het het ook goed besef en gevolglik het hy vir Petula Clark in Frankrijk daar in Parijs gaan sien en het vir haar voorgestel dat sy weer iets in Engels moet sing om 'n hupstoot aan haar loopbaan te gee. Sy direct daarna die liekie Downtown opgeneem en haar gewildheid het dadelijk weer gestuig. So hy het met goeie advies na haar toe gegaan. Petula Clark, ons luister na haar ander liekie en dit is Eternally.

Petula Clark met Eternally en ek noem het elke keer as ek haar speel, een vrou met een baie baie sterk stem daar. Ok, wie is nou op die draaitafel? Die Bachelors. Die Bachelors gaan ons nou vermaak en hulle was een gewilde muziekgroep. Hulle is afkomstig van Dublin, Ierland, maar hoofzakelijk gebaseer in die Verenigde Koninkryk. Hulle het verskeie traditionele treffers gedurende die 1960s gehad, insluitend 8 top 10 enkelspel in die Verenigde Koninkryk tussen 1963 en 66. So is ook van die era toe muziek as een geheel gewild geraak het. Dit was in 1960s. Het is wel die vroege 60s. Kom ons luister na die Bachelors en die liedjie I Wouldn't Trade You For The World.

The Bachelors, I wouldn't trade you for the world. Dit is een mooie ding om vir mysie te sê het. Julle kan my maar die julle wereld gee. Ek sal jou nie daarvoor ruil nie, he? Jo, ok, dit is een expressie van jou liefde. Die top van, die toppunt van wat liefde kan wees. The Honeycombs, hulle was een Engelse beatpopgroep wat in 1963 in Noord-London gestig is. En hulle was vooral bekend vir hulle treffer van 1964, Have I the Right, wat meer as 1 miljoen plate verkoop het. Die groep het Honey Lantry bome op hulle tromme gehad. En sy was een van slechts een paar vroulike tromspelers van daardie tyd. Ja, soos ek ook sê van Susie Quattro, wat die basgitaar gespeel, as sekere instrumente wat jy kan vergelyk, of een vrou mee kan associeer, maar tromme en basgitaar nie eindelijk nie. Maar ons gaan luister na die Honeycombs se groot treffer, en dit is Have I the Right?

0: Mijn zeg, maar ik zal het maar nooit in de eeuwigheid in die bedompige plekken uitdoen niet. Kijk hoe loop je zweetmijl af.
1: Doe maar, pa, dat is niet zo erg, niet?
0: Niet zo erg, niet. Man moet niet door je nek staan te praten, niet. Ik voel ook ik wel versmoord, dus alsof iemand meer aan die keel beet het een drak en drak. Zo, hoe die mensen dit in die Johannesburg uitdoen zal geen zondaar weet niet. Hier is niet eens een lachje wat trek, niet. Ei, toch. Hoe verlang ik niet nou naar oud Wesselsburg waar die schapen blaar en die wolken witboek aan die randje zit. Waar daar ruimte is. Waar een mens schoon lucht kan inasen.
2: For $1 billion, the question is, who let the dogs out?
3: Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the

net bij die abrisie, dat is vol. Je gebruikt mijn moes en vraag niet eens permissie. En je stapt mij ook en zegt niet eens als kiesie. Ik daag je uit de limbo-competitie, Bobbejaanski, Tim McNally.